0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via...

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: nacht door met Radio Zuidrand.
1: Zit op loes te blijven hopen of lig ik me neer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de minksheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord. Een brandje hier, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezinig je politieke landkaart. Of over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn klaar voor een nieuw begin.

filosofie. Maar zonnegroeten denkers in de knieën. En of ik al terug geloof in iets. Ik strand telkens op het ongelofelijke. Maar je dit nodig om te kaderen. Om alle bonheur of malchance te kunnen plaatsen. Om je in te kunnen voelen met de generaals. Voor kracht om de bladzijden om te draaien.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé,
0: u weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé,
0: en wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé,
0: wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé,
0: ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé,
0: niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé,
0: nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé,
0: en ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het Antwerpse Schepencollege heeft plannen voor een woonerf in de Enamalaan in Borsbeek goedgekeurd. De rijbaan wordt smaller en er komt éénrichtingsverkeer. Fietsers en pedelecs mogen wel in beide richtingen rijden. De maximumsnelheid wordt 20 km per uur. Er komt meer ruimte voor groen en voor de bestaande bomen. 7 bomen verdwijnen en 5 nieuwe komen erbij. Het aantal parkeerplaatsen stijgt van 14 naar 15. Om de snelheid te remmen komt er ongeveer om de 50 meter een versmalling of verschuiving in de rijlijn. Inwoners van Edegem kunnen op vrijdag 11 september gratis textiel aan huis laten ophalen. De inzameling gebeurt samen met Opnieuw en Co. Kleding, schoenen, knuffels en bed-, keuken- en badkamertextiel zijn welkom. Ook textiel met een klein defect mag mee. Per adres mogen maximaal 5 zakken of dozen buiten staan. Bevestig de flyer duidelijk op elke zak of doos. Zet alles voor 9 uur aan de straatkant. Wie meer dan 5 zakken of dozen heeft, kan bij Opnieuw & Co. een aparte ophaling aanvragen. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen een vrij rustige dag. De zon laat zich geregeld zien, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag is het wisselvalliger, met vooral in de ochtend kans op enkele buien. Tussendoor zijn er ook droge periodes en het wordt ongeveer 21 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een verkeerscontrole in Hove is zaterdagavond uitgedraaid op een achtervolging. Twee jongeren van 15 en 16 jaar vluchten op een bromfiets voor de politie. De achtervolging ging richting Etegem. Daar botsten de jongeren tegen een geparkeerde wagen. Eén van hen raakte licht gewond. De politie vond cocaïne, cannabis en een grote som geld. Beide jongeren werden opgepakt en moesten voor de jeugdrechter verschijnen. Eén van hen werd een dag later in een gesloten instelling geplaatst. Het onderzoek loopt verder. Het centrum van Kontich is van vrijdag 25 tot en met maandag 28 september moeilijker bereikbaar door Kontich Zomert Na. Door de activiteiten gelden er tijdelijke verkeersmaatregelen en kunnen straten afgesloten zijn. De gemeente vraagt bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Wie met de auto komt, kan best parkeren aan de rand van het centrum. Wie naar het centrum moet, bekijkt vooraf best de verkeersmaatregelen. Meer informatie en het volledige programma staan op de website van Uit in Kontich. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen een vrij rustige dag. De zon laat zich geregeld zien, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag is het wisselvalliger, met vooral in de ochtend kans op enkele buien. Tussendoor zijn er ook droge periodes en het wordt ongeveer 21 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat, de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74, de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburger. Burgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Radio Zuid-Rand.

0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol puls en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De werken aan de Pool van Ostaaielaan in Hoven zitten in fase 2. Verkeer richting het centrum moet daarom een omleiding volgen. Ook buslijn 53 rijdt tijdelijk via een andere route. Wie vanuit het centrum richting Fazantelaan rijdt, kan de Pool van Ostaaielaan wel blijven gebruiken. Voor fietsers en voetgangers blijft de hinder beperkt. Zij moeten wel de tijdelijke signalisatie en de werfzone respecteren. De gemeente vraagt alle weggebruikers om de omleidingen goed te volgen. Meer informatie staat op de website van Hoven. Het Antwerpse Schepencollege heeft plannen voor een woonerf in de Enamalaan in Borsbeek goedgekeurd. De rijbaan wordt smaller en er komt éénrichtingsverkeer. Fietsers en pedelecs mogen wel in beide richtingen rijden. De maximumsnelheid wordt 20 km per uur. Er komt meer ruimte voor groen en voor de bestaande bomen. 7 bomen verdwijnen en 5 nieuwe komen erbij. Het aantal parkeerplaatsen stijgt van 14 naar 15. Om de snelheid te remmen komt er ongeveer om de 50 meter een versmalling of verschuiving in de rijlijn. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen een vrij rustige dag. De zon laat zich geregeld zien, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag is het wisselvalliger, met vooral in de ochtend kans op enkele buien. Tussendoor zijn er ook droge periodes en het wordt ongeveer 21 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Fresh Meat Comedy Open Mic op 14 september met start 20 uur 's avonds. Voor plus 16-jarigen aan het Douaneplein 8 te Mechelen. Omdat het vorig seizoen zo gezellig was en we er zelf veel te veel plezier aan beleefden, doen we het gewoon opnieuw. 8 comedians, elk 8 minuten op één uniek podium. Dat van het Klimcafé. De sfeer in het Klimcafé is gezellig. De comedians zorgen voor warmte, goede jokes en onverwachte momenten. Iedereen is welgekomen op 14 september met start 20 uur 's avonds. Gratis inkom. Fresh Meat Comedy Open Mic. Douaneplein 8 te Mechelen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartsla.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Heb jij ook zin om een volksdans te ontdekken? Kom op zaterdag 12 september van 20 tot 22 uur 's avonds naar onze gratis open deurdag. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Volksdansen uit Vlaanderen en heel Europa. Open deur Volkskunstgroep De Moufflère, gemeentelijke school Het Kostschip. Ingang via de Dr. Jacobstraat 11 te Duffel. Breng je enthousiasme mee en proef de sfeer van onze groep. Graag tot dan op zaterdag 12 september van 20 tot 22 uur op de open deurdag van Volkskunstgroep De Moufflère uit Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het Antwerpse Schepencollege heeft plannen voor een woonerf in de Enamalaan in Borsbeek goedgekeurd. De rijbaan wordt smaller en er komt éénrichtingsverkeer. Fietsers en pedelecs mogen wel in beide richtingen rijden. De maximumsnelheid wordt 20 km per uur. Er komt meer ruimte voor groen en voor de bestaande bomen. 7 bomen verdwijnen en 5 nieuwe komen erbij. Het aantal parkeerplaatsen stijgt van 14 naar 15. Om de snelheid te remmen komt er ongeveer om de 50 meter een versmalling of verschuiving in de rijlijn. Inwoners van Edegem kunnen op vrijdag 11 september gratis textiel aan huis laten ophalen. De inzameling gebeurt samen met Opnieuw en Co. Kleding, schoenen, knuffels en bed, keuken- en badkamertextiel zijn welkom. Ook textiel met een klein defect mag mee. Per adres mogen maximaal 5 zakken of dozen buiten staan. Bevestig de flyer duidelijk op elke zak of doos. Zet alles voor 9 uur aan de straatkant. Wie meer dan 5 zakken of dozen heeft, kan bij Opnieuw & Co. een aparte ophaling aanvragen. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen een vrij rustige dag. De zon laat zich geregeld zien, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag is het wisselvalliger, met vooral in de ochtend kans op enkele buien. Tussendoor zijn er ook droge periodes en het wordt ongeveer 21 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Zuid-Rond. Draait om jou.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is de 23e editie Grote Prijs Rupske Lauwers. Op zondag 13 september strijkt het wielerplezier weer neer in Hemiksem. VZ2 Rupske Lauwers organiseert de 23e editie van de Grote Prijs Rupske Lauwers. Een dag vol koers, ambiance en sfeer aan Café De Zoete Inval, Assestraat 179 in Hemiksem. Op het programma om 13:30 een toeristenkoers, om 14:45 Grote Prijs Rupske Lauwers voor masters categorieën C, D en E. Om 16:00 de Grote Prijs Rupske Lauwers voor liefhebbers. Kom supporteren, geniet van een drankje en beleef een spannende namiddagkoers. Iedereen is welkom op zondag 13 september in Hemiksem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
0: bij Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

Jonke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: van jouw regio. Zuidland. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Een verkeerscontrole in Hoven is zaterdagavond uitgedraaid op een achtervolging. Twee jongeren van 15 en 16 jaar vluchten op een bromfiets voor de politie. De achtervolging ging richting Etegem. Daar botsten de jongeren tegen een geparkeerde wagen. Eén van hen raakte licht gewond. De politie vond cocaïne, cannabis en een grote som geld. Beide jongeren werden opgepakt en moesten voor de jeugdrechter verschijnen. Eén van hen werd een dag later in een gesloten instelling geplaatst. Het onderzoek loopt verder. Het centrum van Kontich is van vrijdag 25 tot en met maandag 28 september moeilijker bereikbaar door Kontich Zomert Na. Door de activiteiten gelden er tijdelijke verkeersmaatregelen en kunnen straten afgesloten zijn. De gemeente vraagt bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Wie met de auto komt, kan best parkeren aan de rand van het centrum. Wie naar het centrum moet, bekijkt vooraf best de verkeersmaatregelen. Meer informatie en het volledige programma staan op de website van Uit in Kontich. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen een vrij rustige dag. De zon laat zich geregeld zien, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag is het wisselvalliger, met vooral in de ochtend kans op enkele buien. Tussendoor zijn er ook droge periodes en het wordt ongeveer 21 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is de Backdraft Cup 2026. De eerste editie. Op zaterdag 12 september organiseert Brandweer Kontich de allereerste editie van de Backdraft Cup Darts. Een gezellig koppel darts toernooi waar sfeer, sportiviteit en plezier centraal staan. Vorm een duo en beleef samen een dag vol mooie wedstrijden en gezelligheid. Ook een G-darts stand zal aanwezig zijn. Inschrijven kan via www.dartspace.com. Er is €20 per ploeg inleg en het is cash in, cash out. Brandweer Zonerand, post Kontich, Witvrouwenveldstraat nummer 32 te Kontich. Op zaterdag 12 september met start te 10 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Mountainbike rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linsensteenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren, nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: chef blijven.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De werken aan de Pol van Ostaaielaan in Hoven zitten in fase 2. Verkeer richting het centrum moet daarom een omleiding volgen. Ook buslijn 53 rijdt tijdelijk via een andere route. Wie vanuit het centrum richting Fazantelaan rijdt, kan de Pol van Ostaaielaan wel blijven gebruiken. Voor fietsers en voetgangers blijft de hinder beperkt. Zij moeten wel de tijdelijke signalisatie en de werfzone respecteren. De gemeente vraagt alle weggebruikers om de omleidingen goed te volgen. Meer informatie staat op de website van Hoven. Het Antwerpse Schepencollege heeft plannen voor een woonerf in de Enamalaan in Borsbeek goedgekeurd. De rijbaan wordt smaller en er komt éénrichtingsverkeer. Fietsers en pedelecs mogen wel in beide richtingen rijden. De maximumsnelheid wordt 20 km per uur. Er komt meer ruimte voor groen en voor de bestaande bomen. 7 bomen verdwijnen en 5 nieuwe komen erbij. Het aantal parkeerplaatsen stijgt van 14 naar 15. Om de snelheid te remmen komt er ongeveer om de 50 meter een versmalling of verschuiving in de rijlijn. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen een vrij rustige dag. De zon laat zich geregeld zien, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag is het wisselvalliger, met vooral in de ochtend kans op enkele buien. Tussendoor zijn er ook droge periodes en het wordt ongeveer 21 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Japanse villa in Edegem is op zondag 13 september uitzonderlijk toegankelijk voor het publiek tijdens Open Monumentendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van het privédomein, dat momenteel volop wordt gerestaureerd. Eigenaar en conservator-restaurator Derek Biront leidt de bezoekers persoonlijk rond. De rondleidingen tonen de erfgoedsite zoals die vandaag is. Rondleidingen vinden plaats op zondag 13 september om 10, 11, 13, 14, 15 en 16 uur. Aan de Japanse Villa Bonniverlei nummer 7 te Edegem. Deelname is gratis. Contact kan je krijgen via cultuur@edegem.be of www.vtc-kruispunt.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het Antwerpse Schepencollege heeft plannen voor een woonerf in de Enamalaan in Borsbeek goedgekeurd. De rijbaan wordt smaller en er komt éénrichtingsverkeer. Fietsers en pedelecs mogen wel in beide richtingen rijden. De maximumsnelheid wordt 20 km per uur. Er komt meer ruimte voor groen en voor de bestaande bomen. 7 bomen verdwijnen en 5 nieuwe komen erbij. Het aantal parkeerplaatsen stijgt van 14 naar 15. Om de snelheid te remmen komt er ongeveer om de 50 meter een versmalling of verschuiving in de rijlijn. Inwoners van Edegem kunnen op vrijdag 11 september gratis textiel aan huis laten ophalen. De inzameling gebeurt samen met Opnieuw en Co. Kleding, schoenen, knuffels en bed-, keuken- en badkamertextiel zijn welkom. Ook textiel met een klein defect mag mee. Per adres mogen maximaal 5 zakken of dozen buiten staan. Bevestig de flyer duidelijk op elke zak of doos. Zet alles voor 9 uur aan de straatkant. Wie meer dan 5 zakken of dozen heeft, kan bij Opnieuw en Co. een aparte ophaling aanvragen. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen een vrij rustige dag. De zon laat zich geregeld zien, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag is het wisselvalliger, met vooral in de ochtend kans op enkele buien. Tussendoor zijn er ook droge periodes en het wordt ongeveer 21 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wortelfeest, een gratis open-air dagdisco. Een officiële afterparty van de jaarmarkt, maar heel Wortelfeest. Op 19 september vanaf 14 uur in de namiddag verandert Wortel in één grote dansvloer. Tijdens Wortelfeest geniet je tot in de late uurtjes van een open-air dagdisco met zomerse beats, frisse drankjes en lekkere snacks. Praktische info, zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 2 uur ochtends. Locatie achter het lokaal van Scouts 43 te Wortel aan de Jacob van Artevelde-straat nummer 27. Er is live muziek en er zijn DJ-sets. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een verkeerscontrole in Hove is zaterdagavond uitgedraaid op een achtervolging. Twee jongeren van 15 en 16 jaar vluchten op een bromfiets voor de politie. De achtervolging ging richting Etegem. Daar botsten de jongeren tegen een geparkeerde wagen. Eén van hen raakte licht gewond. De politie vond cocaïne, cannabis en een grote som geld. Beide jongeren werden opgepakt en moesten voor de jeugdrechter verschijnen. Eén van hen werd een dag later in een gesloten instelling geplaatst. Het onderzoek loopt verder. Het centrum van Kontich is van vrijdag 25 tot en met maandag 28 september moeilijker bereikbaar door Kontich Zomert Na. Door de activiteiten gelden er tijdelijke verkeersmaatregelen en kunnen straten afgesloten zijn. De gemeente vraagt bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Wie met de auto komt, kan best parkeren aan de rand van het centrum. Wie naar het centrum moet, bekijkt vooraf best de verkeersmaatregelen. Meer informatie en het volledige programma staan op de website van Uit in Kontich. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen een vrij rustige dag. De zon laat zich geregeld zien, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag is het wisselvalliger, met vooral in de ochtend kans op enkele buien. Tussendoor zijn er ook droge periodes en het wordt ongeveer 21 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het George van Raamdonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20 uur 's avonds. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19 uur 's avonds staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Save the date, vrijdag 11 september vanaf 20 uur 's avonds, parochiezaal Markt 28A, de Sint-Katelijnenwaver. Familie Jos Keulemans en de Spitskes verwelkomen iedereen graag op hun vierde mosselsouper ter gelegenheid van Waverkermis. Samen met een team van vrienden en sympathisanten serveren zij jou graag een niet te versmaden mosselen. Vooraf reserveren is een must. Dit kan via christel@groep-keulemans.be. Dat is christel@groep-keulemans.be of via telefoonnummer 0474-89-85-52. Dat is 0474-89-85-52. Gelieven het door u gekozen tijdslot wel te respecteren. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De werken aan de Pool van Ostaaielaan in Hoven zitten er in fase 2. Verkeer richting het centrum moet daarom een omleiding volgen. Ook buslijn 53 rijdt tijdelijk via een andere route. Wie vanuit het centrum richting Fazantelaan rijdt, kan de Pool van Ostaaielaan wel blijven gebruiken. Voor fietsers en voetgangers blijft de hinder beperkt. Zij moeten wel de tijdelijke signalisatie en de werfzone respecteren. De gemeente vraagt alle weggebruikers om de omleidingen goed te volgen. Meer informatie staat op de website van Hoven. Het Antwerpse Schepencollege heeft plannen voor een woonerf in de Enamalaan in Borsbeek goedgekeurd. De rijbaan wordt smaller en er komt éénrichtingsverkeer. Fietsers en pedelecs mogen wel in beide richtingen rijden. De maximumsnelheid wordt 20 km per uur. Er komt meer ruimte voor groen en voor de bestaande bomen. 7 bomen verdwijnen en 5 nieuwe komen erbij. Het aantal parkeerplaatsen stijgt van 14 naar 15. Om de snelheid te remmen komt er ongeveer om de 50 meter een versmalling of verschuiving in de rijlijn. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen een vrij rustige dag. De zon laat zich geregeld zien, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag is het wisselvalliger, met vooral in de ochtend kans op enkele buien. Tussendoor zijn er ook droge periodes en het wordt ongeveer 21 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wie zegt er dat je te jong bent om aan een kampioenschap deel te nemen? Op zondag 13 september organiseren de Gezinsbond en Fietsersbond van Edegem het EK Loopfietsen. Peuters en kleuters van 1 tot 5 jaar kunnen er hun eerste koerservaring opdoen. Het parcours wordt aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën. Iedere deelnemer is een winnaar en krijgt na afloop een mooi aandenken. Indien je geen eigen loopfiets hebt, kan je altijd gebruik maken van de loopfietsen die ter plaatse beschikbaar zijn. Zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het basketbalterrein Romeinse Put. Romeinse Put 97 te Edegem. Inschrijven doe je via vanrossomluk@gmail.com. Dat is vanrossomluk@gmail.com. De deelname bedraagt 5 euro. Voor ingeschreven bedraagt 3 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: tanış kımın gazda. Helal.
1: Sabah sabah.
0: Ulan.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaan.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het Antwerpse Schepencollege heeft plannen voor een woonerf in de Enamalaan in Borsbeek goedgekeurd. De rijbaan wordt smaller en er komt éénrichtingsverkeer. Fietsers en pedelecs mogen wel in beide richtingen rijden. De maximumsnelheid wordt 20 km per uur. Er komt meer ruimte voor groen en voor de bestaande bomen. 7 bomen verdwijnen en 5 nieuwe komen erbij. Het aantal parkeerplaatsen stijgt van 14 naar 15. Om de snelheid te remmen komt er ongeveer om de 50 meter een versmalling of verschuiving in de rijlijn. Inwoners van Edegem kunnen op vrijdag 11 september gratis textiel aan huis laten ophalen. De inzameling gebeurt samen met Opnieuw en Co. Kleding, schoenen, knuffels en bed, keuken- en badkamertextiel zijn welkom. Ook textiel met een klein defect mag mee. Per adres mogen maximaal 5 zakken of dozen buiten staan. Bevestig de flyer duidelijk op elke zak of doos. Zet alles voor 9 uur aan de straatkant. Wie meer dan 5 zakken of dozen heeft, kan bij Opnieuw & Co. een aparte ophaling aanvragen. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen een vrij rustige dag. De zon laat zich geregeld zien, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag is het wisselvalliger, met vooral in de ochtend kans op enkele buien. Tussendoor zijn er ook droge periodes en het wordt ongeveer 21 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio

0: week rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.
3: Zeven uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam...

0: toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: De soundtrack van jouw regio, Zuid-Rand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Rode Kruis Vlaanderen. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen tussenin. De duur, het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag. De bloedafname zelf duurt zo'n 9 minuten. Het kan op 14 september in ontmoetingscentrum Pronkenborg, Kontig Kazerne. En ook op 14 september in het cultureel centrum Het Aanbeeld in Aartselaar. Op 15 september in Go Campus Ruggeveld te Deurne. En op 16 september in GBS Kofschip in Duffel. Voor Oost. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een verkeerscontrole in Hoven is zaterdagavond uitgedraaid op een achtervolging. Twee jongeren van 15 en 16 jaar vluchten op een bromfiets voor de politie. De achtervolging ging richting Etegem. Daar botsten de jongeren tegen een geparkeerde wagen. Eén van hen raakte licht gewond. De politie vond cocaïne, cannabis en een grote som geld. Beide jongeren werden opgepakt en moesten voor de jeugdrechter verschijnen. Eén van hen werd een dag later in een gesloten instelling geplaatst. Het onderzoek loopt verder. Het centrum van Kontich is van vrijdag 25 tot en met maandag 28 september moeilijker bereikbaar door Kontich Zomert Na. Door de activiteiten gelden er tijdelijke verkeersmaatregelen en kunnen straten afgesloten zijn. De gemeente vraagt bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Wie met de auto komt, kan best parkeren aan de rand van het centrum. Wie naar het centrum moet, bekijkt vooraf best de verkeersmaatregelen. Meer informatie en het volledige programma staan op de website van Uit in Kontich. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen een vrij rustige dag. De zon laat zich geregeld zien, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag is het wisselvalliger, met vooral in de ochtend kans op enkele buien. Tussendoor zijn er ook droge periodes en het wordt ongeveer 21 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorre Morrie. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De werken aan de Pool van Ostaaielaan in Hoven zitten in fase 2. Verkeer richting het centrum moet daarom een omleiding volgen. Ook buslijn 53 rijdt tijdelijk via een andere route. Wie vanuit het centrum richting Fazantelaan rijdt, kan de Pool van Ostaaielaan wel blijven gebruiken. Voor fietsers en voetgangers blijft de hinder beperkt. Zij moeten wel de tijdelijke signalisatie en de werfzone respecteren. De gemeente vraagt alle weggebruikers om de omleidingen goed te volgen. Meer informatie staat op de website van Hoven. Het Antwerpse Schepencollege heeft plannen voor een woonerf in de Enamalaan in Borsbeek goedgekeurd. De rijbaan wordt smaller en er komt éénrichtingsverkeer. Fietsers en pedelecs mogen wel in beide richtingen rijden. De maximumsnelheid wordt 20 km per uur. Er komt meer ruimte voor groen en voor de bestaande bomen. 7 bomen verdwijnen en 5 nieuwe komen erbij. Het aantal parkeerplaatsen stijgt van 14 naar 15. Om de snelheid te remmen komt er ongeveer om de 50 meter een versmalling of verschuiving in de rijlijn. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen een vrij rustige dag. De zon laat zich geregeld zien, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag is het wisselvalliger, met vooral in de ochtend kans op enkele buien. Tussendoor zijn er ook droge periodes en het wordt ongeveer 21 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Stop Parkinson achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start te 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten. Via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 13 september vindt de 62e jaarmarkt van Bruchem plaats. Wie de evolutie van de voorbije jaren kent, weet dat het evenement ondertussen een echte publiekstrekker is geworden. Bezoekers komen dan ook best op tijd. De markt is groot en er is veel te ontdekken. En wie alles rustig wil bekijken, trekt daar maar beter voldoende tijd voor uit. Zaterdag 12 september, de 10e kinderrommelmarkt. Zondag 13 september, de 62e jaarmarkt. En op maandag 14 september, kermis. Alles vindt plaats in het centrum van Bruchem. Meer info vind je via www.jaarmarktfeestenbruchem.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het Antwerpse Schepencollege heeft plannen voor een woonerf in de Enamalaan in Borsbeek goedgekeurd. De rijbaan wordt smaller en er komt éénrichtingsverkeer. Fietsers en pedelecs mogen wel in beide richtingen rijden. De maximumsnelheid wordt 20 km per uur. Er komt meer ruimte voor groen en voor de bestaande bomen. 7 bomen verdwijnen en 5 nieuwe komen erbij. Het aantal parkeerplaatsen stijgt van 14 naar 15. Om de snelheid te remmen komt er ongeveer om de 50 meter een versmalling of verschuiving in de rijlijn. Inwoners van Edegem kunnen op vrijdag 11 september gratis textiel aan huis laten ophalen. De inzameling gebeurt samen met Opnieuw & Co. Kleding, schoenen, knuffels en bed, keuken- en badkamertextiel zijn welkom. Ook textiel met een klein defect mag mee. Per adres mogen maximaal 5 zakken of dozen buiten staan. Bevestig de flyer duidelijk op elke zak of doos. Zet alles voor 9 uur aan de straatkant. Wie meer dan 5 zakken of dozen heeft, kan bij Opnieuw & Co. een aparte ophaling aanvragen. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen een vrij rustige dag. De zon laat zich geregeld zien, maar later neemt de bewolking toe. Het blijft meestal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vrijdag is het wisselvalliger, met vooral in de ochtend kans op enkele buien. Tussendoor zijn er ook droge periodes en het wordt ongeveer 21 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag komen er steeds meer opklaringen. Het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Fresh Meat Comedy Open Mic op 14 september met start 20 uur 's avonds. Voor plus 16-jarigen aan het Douaneplein 8 te Mechelen. Omdat het vorig seizoen zo gezellig was en we er zelf veel te veel plezier aan beleefden, doen we het gewoon opnieuw. 8 comedians, elk 8 minuten op één uniek podium. Dat van het Klimcafé. De sfeer in het Klimcafé is gezellig. De comedians zorgen voor warmte, goede jokes en onverwachte momenten. Iedereen is welgekomen op 14 september met start 20 uur 's avonds. Gratis inkom. Fresh Meat Comedy Open Mic. Douaneplein 8 te Mechelen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: De grootste hit van vandaag
2: en vroeger.
0: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Nee, Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: Heerlijk rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: 90s at 9.
3: What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, with things that big that should be small.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.